patitei, pascanita patitei, kata kata katitei, pascanita patitei, patitam patitam, param param paritei, pascanita patitei, kata kata katitei, pascanita patitei. Ai oitei, tusu chikuikinya, kunanka sayaita yachanaikitia, puririman rinaikitia. Cha papapach chichipach. Cha, abuelita pamusian piritawan tantatawan. Cha, papapach chichipach. Cha, abuelita pamusian piritawan tantatawan.